Rodolfo Bonucci en Pietro Spada speelden scherzo voor viool en piano van Donizetti. En nu een korte wals van Donizetti, gespeeld door de pianisten Anne Colette Ricciardi en Alberto Baldricchi.

Anne-Colette Ricciardi en Alberto Baldricchi brachten een vierhandige wals van Donizetti. En tot slot, van dezelfde componist, Introduzione per archi in D groot. U hoort het Orchestra da Camera di Santa Cecilia, geleid door Alessio Flatt.

Orchestra da Camera di Santa Cecilia onder Alessio Vlad bracht Donizetti's Introduzione per archi. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Gaetano Donizetti. De muziekcursus van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neve.

Elgar's Afscheid. Aflevering 4 uit de serie over de componist Edward Elgar. En dat was afscheid van de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Een afscheid dat Edward Elgar zwaar viel. In de loopgraven stierven niet alleen miljoenen mensen. In de loopgraven verdwenen ook voorgoed de tijd van voor 1914. Ook wel de tijd van koningin Victoria en haar echtgenoot Edward. Deze aflevering van Elgars afscheid beginnen we met een vroeg werk van Elgar en tegelijkertijd een van zijn meest gespeelde, de Serenade voor Strijkorkest, opus 20. Een werk dat voor het eerst klonk in 1892. U hoort een uitvoering door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Giuseppe Sinopoli.

Giuseppe Sinopoli dirigeerde het Philharmonia Orchestra in de Serenade, opus 20 van Edward Elgar. U gaat nu luisteren naar Elgar als dirigent in een opname uit 1915. Op het programma staat Carillon, opus 75 van Elgar, een van die inmiddels vergeten oorlogswerken van Elgar. En als spreker hoort u Henry Ainley.

Uit vervlogen tijden. U hoorde een opname uit 1915. De dirigent was Edward Elgar en hij dirigeerde zijn eigen Carillon, opus 75. Als spreker hoorde u Henry Ainley. Tijdgenoot en componist Ralph Vaughan Williams ging daadwerkelijk naar het front in de Eerste Wereldoorlog als lid van de Royal Army Medical Corps. Nadien sprak hij nauwelijks over zijn ervaringen. Maar in 1921 voltooide Vaughan Williams zijn derde symfonie en gaf het de titel A Pastoral Symphony. Zachte elegische muziek klinkt, een evocatie van het Franse landschap tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een verre herinnering aan alles wat er niet meer is. U hoort de derde symfonie van Ralph Vaughan Williams, nu uitgevoerd door het London Symphony Orchestra. Richard Hickox is de dirigent.

U luisterde zojuist naar 40 minuten A Pastoral Symphony, oftewel de derde symfonie van Ralph Vaughan Williams. U hoorde een uitvoering door het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Hickox. En de sopraan was Rebecca Evans. In eerdere afleveringen van Elgar's Afscheid kon u kennis maken met de muziek van Charles Villiers Stanford. Niet alleen componist, maar ook docent, onder andere van Ralph Vaughan Williams en van Ivor Gurney. Stanford omschreef Gurney als zijn meest briljante leerling, maar ook de meest onhandelbare. Gurney was een dromer, een introverte jongen die volstrekt zijn eigen gang ging. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Gurney aan het front en toen hij gewond terugkeerde naar Engeland, ging het langzamerhand van kwaad naar erger. Gurney werd uiteindelijk opgenomen in een tehuis. Zijn relatief klein oeuvre laat inderdaad een zeer getalenteerde componist horen. Daarnaast is Gurney een van de grote Engelse dichters uit de 20e eeuw. Van Ivor Gurney nu de War Elegy uit 1915. En David Lloyd Jones dirigeert het BBC Symphony Orchestra.

U hoorde de compositie War Elegy van Ivo Gurney in de uitvoering van het BBC Symphony Orchestra onder leiding van David Lloyd Jones. Van de componiste Lillian Elkington is zeer weinig bekend. Zij was een leerlinge van Bentock en overleed in 1969. Lillian Elkington componeerde in 1921 het stuk Out of the Mist, een werk dat onlangs werd ontdekt. Ook hier weer herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. Out of the Mist van Lillian Elkington, opnieuw uitgevoerd door het BBC Symphony Orchestra, onder leiding van David Lloyd Jones.

U hoorde Out of the Mist van Lillian Elkington en het was een compositie uit 1921. U hoorde een uitvoering van het BBC Symphony Orchestra onder leiding van dirigent David Lloyd Jones. En daarmee zijn we aan het slot gekomen van deze aflevering van Elgar's Afscheid. Samenstelling was in handen van Frank de Munnik.

Bij de Concertzender gaan wij verder met een nieuwe aflevering van Sans Souci. Wij kennen als muziekliefhebber allemaal de symfonie. Maar wist u dat de symfonie van oorsprong een ouverture was? Een instrumentale inleiding op een opera of iets dergelijks. Sinds ongeveer 1730 werden dergelijke stukken met regelmaat geschreven, dus zonder vocaal werk als excuus. En zo werd de symfonie het genre van de klassieke periode. Haydn was een groot voorbeeld. Hij maakte van de symfonie een kunstvorm zonder weerga. En decennia lang schreven componisten bijna uitsluitend symfonieën naar zijn model. Haydn componeerde meer dan 100 werken in dit genre en allemaal zijn ze de moeite waard. Dus hoe je er ook voor kiest, je komt altijd goed uit, kunnen we zeggen. En vandaag laten we dan zijn 43e symfonie horen. Het werk ontstond rond 1717 en heeft de bijnaam Mercurius. En waarom precies dat is, dat weten we niet. Wel weet ik dat we gaan luisteren naar een uitvoering van The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

We hebben geluisterd naar de Mercurius-symfonie van Joseph Haydn door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Ik zei het al eerder, Haydns model werd veelvuldig nagevolgd. Geen enkele componist van symfonieën kon om Haydn heen. Ook de geniale Mozart niet. In zijn jonge jaren had Mozart korte symfonieën naar het voorbeeld van Johann Christian Bach geschreven, maar na de kennismaking met Haydn veranderde zijn stijl radicaal. En u raadt het al, in welke richting natuurlijk. Zeer bekend werden zijn laatste drie symfonieën. Na de Mercurius-symfonie van Haydn hoort u nu de Jupiter-symfonie van Mozart. Het is zijn laatste symfonie, traditioneel nummer 41 genoemd. Ook hier weten we niet waar de naam vandaan komt, maar ook dat laat zich raden. Het is een werk van magistrale proporties, stralend ook naast de sombere 40ste symfonie. En die 40ste mag dan tegenwoordig bekender zijn. 200 jaar geleden was dat omgekeerd. Toen regeerde nummer 41, die je zo meteen dus gaat horen, als de oppergod onder Mozarts symfonieën. Je hoort het werk in een uitvoering door de Academy of St. Martin in the Field onder leiding van Neville Mariner.

U hoorde Mozart's Jupiter-symfonie door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Dit waren twee grote werken uit het symfonische repertoire. We zullen zeker nog vaker terugkeren naar de symfonieën van Haydn en Mozart. Volgende week is Sanssouci er weer, maar dan wel met minder bekend repertoire. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek. Is er nog tijd te gaan tot het volgende programma, dan hoort u ook van Mozart de Duitse dans KV 571.

Word vriend van de concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S Nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Ja, zo op het eerste gehoor zou je niet zeggen dat deze twee fragmenten van één en dezelfde componist zijn. Maar toch is dit wel degelijk het geval, over stijlontwikkeling gesproken. De naam van de componist? Frank Bridge. En wat voor associaties hebben de meeste liefhebbers van klassieke muziek daarbij? Nou, niet veel, ben ik bang. Als het meezit, zegt iemand, was dat niet de leraar van Benjamin Britten? Maar verder blijft het vrij stil. Ik zou zeggen, een mooie uitdaging om daar in dit programma iets aan te doen. Uit een groot gezin kwam hij. Frank Bridge was nummer 10 van 12 kinderen. 1879 was het toen hij ter wereld kwam in Brighton, een grote badplaats aan de zuidkust van Engeland. Zijn vader verdiende de kost in een drukkerij, maar hij stak ieder vrij moment in zijn passie. En dat was de muziek. Rond zijn 50ste deed Frank's vader iets waar zijn omgeving eigenlijk van stond te kijken. Hij gaf zijn veilige baan als drukker eraan en stortte zich in de muziek. Hij gaf vioolles en was elke avond te vinden in het Empire Theatre. Daar stond hij dan als dirigent voor het Brighton Theatre Orchestra. En als dat orkest een avond vrij had, zorgde hij met een klein ensemble voor musical entertainment. Brighton was in die tijd razend populair bij Londense dagjesmensen, omdat het zo gemakkelijk bereikbaar was per trein. De ene Victoriaanse music hall na de andere werd uit de grond gestampt en er werden twee pieren gebouwd van staal en glas, zo'n beetje in de stijl van het Kurhaus in Scheveningen. Frank werd dus van kleins af aan ondergedompeld in de muziek. Zijn vader leerde hem viool spelen en hoe. Meedogenloos streng was hij. Frank studeerde zo hard dat hij er de rest van zijn leven één afhangende schouder en een kromme rug aan overhield. Maar het resultaat was wel een techniek waar je u tegen zei. Vanaf zijn 12e kreeg hij les op de plaatselijke muziekschool en hij werd natuurlijk meteen geannexeerd door het schoolorkest. Verder speelde hij geregeld mee in allerlei ensembles die onder leiding stonden van zijn vader. Hij had een onstilbare muzikale honger en probeerde het liefst alle instrumenten van het orkest uit. En met zoveel succes dat hij al gauw zieke orkestleden mocht vervangen. Soms, als zijn vader niet kon, nam hij zelfs het dirigeerstokje over. En hij begon al snel met componeren en arrangeren. Het soort muziek dat er toen klonk en de vrolijke badplaatssfeer kunnen we nog goed terughoren in een werkje voor strijkkwartet dat Frank Bridge later componeerde. U hoort het Maggini Quartet.

Dat was het Margini Quartet met Allegro Marcato uit Three Pieces. Als je je ogen dicht doet bij deze muziek, ja, dan zit je in zo'n grand café met miserige palmen op een van de pieren van Brighton. De regen striemend tegen het vele glas met uitzicht over een loodgrijze zee. We draaien nog twee stukken van Frank Bridge die zich in een dergelijke setting helemaal thuis voelde. Eerst hoort u een berceuse voor cello en piano, een stuk waar hij veel succes mee had en dat hij bewerkte voor alle mogelijke combinaties. En daarna een serenade voor het instrument dat Bridge zelf het liefst bespeelde, de altviool, ook met pianobegeleiding.

Edwardian salonmuziek van Frank Bridge. Eerst Berceuse door Øystein Birkeland cello en Fabian Anvik piano. En daarna Louise Williams op de alt en David Owen Norris piano met Serenade. Op zijn 17e ging Frank Bridge naar Londen, naar een van de conservatoria daar, het Royal College of Music. Hij studeerde viool, altviool en compositie. Het duurde even, maar rond 1900 begon hij echt op te vallen, in gunstige zin. Daardoor kreeg hij een studiebeurs, waarmee hij nog 4 jaar op het conservatorium kon blijven, voornamelijk om compositieles te krijgen van de grote man daar, Charles Villiers Stanford. Op zijn zachtst gezegd een aparte figuur, deze Stanford, maar wel een vakman. Hij had het woord autoritair zo'n beetje uitgevonden en zette zijn studenten op een streng muzikaal dieet. Hij had een bloedhekel aan alles wat hij onder moderne muziek verstond. En dan hebben we het over componisten als Debussy, Richard Strauss en zelfs Wagner's muziek kwam er bij hem. Voornamelijk om compositieles te krijgen van de grote man daar, Charles Villiers Stanford. Op zijn zachtst gezegd een aparte figuur, deze Stanford, maar wel een vakman. Hij had het woord autoritair zo'n beetje uitgevonden en zette zijn studenten op een streng muzikaal dieet. Hij had een bloedhekel aan alles wat hij onder moderne muziek

tedere nocturne uit Suite for String Orchestra van Frank Bridge. U luistert naar de Concertzender met een programma over het leven van deze Engelse componist. Voor zo'n programma begin je natuurlijk met het verzamelen van cd's en dan volgen er lange luistersessies. Tijdens één daarvan veerde ik op en ik draaide het betreffende stuk nog een keer. Had ik het nou goed gehoord of niet? Jawel, er klonk een heel oud Nederlands liedje. Het heet Er was een sneeuwwit vogelkijn. In het cd-boekje lezen we: rond 1910 kreeg Bridge opdracht toneelmuziek te schrijven bij de Engelse productie van een Vlaams toneelstuk in het Savoy Theatre in Londen. Het heette The Two Hunchbacks, een sprookje dat zich afspeelt in de Ardennen. De schrijver had Bridge een paar oud-Nederlandse liedjes gegeven die hij in zijn toneelmuziek moest verwerken. Tijdens de première van het stuk dirigeerde Frank Bridge het theaterorkest. Wij draaien een opname door de BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Richard Hickox.

toneelmuziek van Frank Bridge bij The Two Hunchbacks. Goed, dirigeren, dat deed hij dus ook geregeld, naast zijn hoofdbezigheid, altviool spelen. En hij deed dat dirigeren voortreffelijk, volgens tijdgenoten. Hij had alleen wel een handicap, waardoor hij als dirigent nooit echt carrière heeft gemaakt. Met zijn gruwelijk analytische gehoor legde hij elke zwakke plek in het orkest bloot en reageerde daar ook compromisloos op. Orkestleden waren bang voor zijn sarcastische opmerkingen. Maar aan de andere kant was er niemand in Engeland die zich zo snel een partituur eigen kon maken. Daarom moest hij altijd komen opdraven als er weer eens een dirigent ziek was of een ongeluk had gehad. Topdirigent Sir Henry Wood, die van de promenadeconcerten, had zo'n hoge pet op van Frank Bridge dat hij zich met een gerust hart wel een keertje ziek kon melden. Op den duur kreeg Bridge zelfs de bijnaam Ambulance Conductor. Daar was hij zelf niet zo blij mee. Een collega schreef daarover: waarom horen we deze begenadigde dirigent alleen als een beroemdheid kiespijn heeft? Maar gelukkig had Bridge het ook druk als altist in strijkkwartetten. Met zijn English String Quartet voerde hij in 1913 een stuk uit van Ravel, diens Introduction et Allegro voor harp, fluit, klarinet en strijkkwartet. Het bijzondere aan deze uitvoering was dat hij onder leiding stond van de componist zelf. Ik geef u een vluchtige indruk.

Dit stuk, Introduction e Allegro van Ravel, voerde Frank Bridge dus uit onder leiding van de componist zelf. Verder speelde hij een van de pianokwartetten van Fauré en daarbij zat ook de componist zelf achter de piano. Het is dus logisch dat Bridge door al deze contacten een flinke slok Franse invloed naar binnen kreeg. En dat kunnen we goed horen in zijn symfonisch gedicht The Sea. Het deel Moonlight daaruit wordt gespeeld door de BBC National Orchestra of Wales onder Richard Hickox.

sfeervol deel Moonlight uit The Sea van Frank Bridge, geschreven in 1911. En dan 1914, het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In het begin overmoed, optimisme en patriotisme. En dan begint langzaam door te sijpelen wat mensen elkaar allemaal aandoen, vooral door de steeds voortschrijdende technische vooruitgang. Die technische vooruitgang was voor de Victoriaanse maatschappij nou juist aanleiding geweest voor een verregaand optimisme. Techniek zou de mensheid helpen om veel problemen op den duur op te lossen. Maar nou bleek dat techniek zich ook tegen je kon keren. Mitrailleurs, tanks, gifgas, bacteriebommen. Frank Bridge was al voor het uitbreken van de oorlog overtuigd pacifist. Uit de muziek die hij tijdens de eerste jaren van de oorlog schreef, blijkt dat hij probeerde te ontsnappen aan de harde, confronterende werkelijkheid. Luister maar eens naar een van zijn two poems uit 1915. Vrolijke muziek van het soort waarmee de BBC haar ochtendprogramma zou kunnen beginnen. Toevallig wordt het ook gespeeld door de BBC National Orchestra of Wales onder Richard Hickox.

een van de two poems van Frank Bridge uit 1915. Geen vuiltje aan de lucht, zou je zeggen, als je deze montere muziek hoort. Maar hij verloor steeds meer vrienden, leerlingen en collega's op het slagveld. Zo viel het succesvolle English String Quartet uit elkaar omdat de eerste violist sneuvelde. Bridge kreeg last van slapeloosheid en wandelde hele nachten door Londen, malend over alle gruwelijkheden. In 1915 torpedeert een Duitse duikboot een oceaanstomer waar Engeland trots op is. 300 meter lang, met 4 hoge pijpen. De Lusitania verdwijnt naar de bodem van de Ierse Zee met 1200 passagiers, waaronder een paar honderd Amerikaanse staatsburgers. Amerika moet hier wel op reageren en vecht uiteindelijk mee tegen de Duitsers. Onder de passagiers van de Lusitania, die het leven lieten, bevond zich ook een bevriend echtpaar en hun 9-jarige dochter. Dit meisje heette Catherine. Bridge was erg op haar gesteld en hij besloot zijn verdriet om te zetten in een compositie voor strijkers. Lament werd voor het eerst gespeeld op een promenadeconcert. Niet de meest geschikte omgeving, denk ik zo, maar tijdens de uitvoering werd het berucht roerige publiek ineens muisstil. Lament for Catherine, aged 9, Lusitania, 1915. Zo luidt de titel. The BBC National Orchestra of Wales onder Richard Hickox.

Lament for Catherine van Frank Bridge. Dit stuk ging in première onder dirigent Henry Wood, een man die de goedkeuring van de kritische Bridge kon wegdragen. De meeste andere dirigenten vertrouwde hij niet over de weg met zijn eigen composities. Dus het werd of zelf uitvoeren of niet. Op den duur vormde dat een ernstige belemmering voor de verspreiding van zijn werk. Vooral als je daarbij optelt dat hij als dirigent wel kundig, maar niet erg geliefd was. Douglas Fox was een pianist met wie Bridge had gespeeld. Zoals bij zoveel soldaten werd er bij hem na een schotwond zijn rechterarm geamputeerd. Voor hem schreef Bridge 3 Improvisations for the Left Hand. Daarin hoor je duidelijk dat de grimmige omstandigheden begonnen door te werken in zijn muzikale taal. We draaien nummer 2, A Vigil, pianist Ashley Wass.

Een van de Three Improvisations for the Left Hand van Frank Bridge, geschreven voor een bevriende pianist die uit de oorlog was teruggekomen zonder rechterarm. Ik stipte het al aan, door de cultuurschok en de treurige omstandigheden vond Bridge dat het muzikale idioom dat hij altijd had gebruikt, dat wil zeggen eerst laat romantisch en daarna meer impressionistisch, dat die taal niet meer bij de tijd paste. Geleidelijk aan begonnen er meer dissonanten in zijn werk te verschijnen. We draaien het langzame deel uit zijn derde strijkkwartet, gespeeld door het Margini Quartet.

Een hele andere Frank Bridge horen we in dit langzame deel uit zijn derde strijkkwartet. De invloed van Berg en Bartok is duidelijk aanwezig. Het tragische is dat hij zich door deze koerswijziging van een deel van zijn publiek vervreemde. Woedende critici schreven dat hij zijn muziek expres lelijk maakte om mee te kunnen huilen met de modernistische wolven in het bos. Gelukkig diende zich een Amerikaanse dame aan die rijk was geworden in de vleesindustrie in Chicago. Ze was dol op de muziek van Bridge, ze raakte met hem bevriend en door haar vrijgevigheid hoefde Bridge zich financieel geen zorgen meer te maken. Dit derde kwartet, waar we net een deel uit hoorden, was een van de stukken die hij aan haar opdroeg. Door haar bemiddeling maakte Bridge ook tournees als dirigent in Amerika, waar hij ook eigen werk kon uitvoeren. Deze Amerikaanse weldoenster was niet de enige die onder de indruk was van de composities van Bridge. Benjamin Britten vereerde hem als een held. Hoewel Bridge eigenlijk was gestopt met lesgeven, nam hij toch de 15-jarige Britten onder zijn strenge hoede. Het werd al snel een soort vader-zoon-relatie. Bridge wist ook zijn pacifistische denkbeelden over te brengen op Britten. Hij deed dat met zoveel succes dat Britten in 1939 door de oorlogsdreiging besloot te emigreren naar Amerika. Bridge was toen al ziek. Hij had 3 jaar daarvoor een zware hartaanval gehad. Eigenlijk had hij al afscheid genomen van Britten, maar desondanks hees hij zich op het laatste moment hijgend de loopplank van het schip op en overhandigde Britten zijn kostbare Italiaanse altviool, een Guisani, als afscheidscadeau. Dit instrument wordt tegenwoordig bespeeld door de altist van het Brodsky Quartet. Britten en Bridge zouden elkaar nooit meer zien, want Bridge overleed in 1941. Dat Engeland zich weer in een oorlog had gestort, heeft ongetwijfeld invloed gehad op zijn gezondheid. Dit programma over Frank Bridge, ik heb als titel gekozen Bridge Over Troubled Water, werd voor de concertzender samengesteld en gepresenteerd door Thijs Bonger. In de tijd die ons nog rest, hoort u Ashley Wass met Solitude uit 1915.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Forte Piano deel 4. En die gaat over Ignaz Pleyel, componist die leefde van 1757 tot 1831. En hij was de meest populaire componist rond 1800. Deze Oostenrijkse componist, maar ook muziekuitgever en pianobouwer, heeft een groot oeuvre achtergelaten. Daarvan is misschien zijn muziek voor forte piano wel heel bijzonder. Muzikaal gezien staat de componist met de ene voet in de Weense klassieke periode en met de andere voet in de vroege romantiek. Het geboortehuis van Ignaz in het Oostenrijkse Rubenstaal is tegenwoordig een museum. En daar bevindt zich ook de Pleyel fortepiano uit 1831. Dat is een vleugel die de Pleyel-firma op het einde van Ignaz zijn leven heeft gemaakt. Zometeen horen we de virtuose fortepianomuziek gespeeld in dit museum en ook op deze vleugel door de Russisch-Duitse pianiste Masha Dimitrieva. En zij begint met het Rondo favoriet in S.

Van Ignaz Pleyel was dit het rondo in Essen achter de Pleyel-vleugel uit 1831, zat Masha Dimitrieva. En zij gaat nu verder met de sonata in S groot.

En dat was pianiste Masha Dimitrieva met de sonate in S groot. Zij gaat verder met de sonate in D groot van Pleyel.

En tot zover de sonate in D van Ignaz Pleyel met pianiste Masha Dimitrieva op een Pleyel-vleugel uit 1831. Zij speelt nu de sonate in G-groot.

Openingsdeel uit Haydn's Quartet opus 33, nummer 3. Deze muziek deed hier en daar al aan kwetterende vogels denken, met al die voorslagen. Maar de bijnaam Vogel heeft het stuk te danken aan het humoristische, kwinkelerende middendeeltje van het volgende deel. De alt en de cello mogen even uitpuffen. De twee violen doen al het werk en deze volière wordt verpakt in een wollige doek. De vier instrumenten spelen allemaal op hun laagste snaar, omvloerst, ver van de kam, met weinig scherpe boventonen, waardoor er iets geheimzinnigs ontstaat. We horen weer het Jerusalem Quartet.

Ja, hoe verzin je het? Zo'n tweede deel uit Haydn's kwartet opus 33, nummer 3. Ook dit continu omvloerst en zachtjes spelen vraagt weer de aandacht. En de twee vogeltjes toveren vaak een glimlach op de gezichten. We gaan nu laten horen dat de muziek uit Haydn's opus 33 niet alleen maar luchtig en geestig is. In kwartet nummer 6 zit een andante dat zo triest is dat de tranen in je ogen schieten. Luister maar naar het Apponyi-kwartet op historische instrumenten.

Het treurige tweede deel uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 6. We hoorden het Apponyi kwartet. Nog een treurig, bijna larmoyant langzaam deel, maar dat is afkomstig uit kwartet nummer 5. Let eens op wat Haydn hier uithaalt, ja, ongeveer in de laatste seconde van dit stuk. Een oude, maar nog erg mooie opname, vind ik, van het Weller-kwartet met als primarius Walter Weller, die later ook is gaan dirigeren.

Ja, typisch Haydn, dit langzame deel uit opus 33 nummer 5. Treurigheid is troef. De eerste viool brengt een smartelijke opera-aria. En dan helemaal op het eind horen we een zachte pizzicato-noot. Haydn laat eerst zijn verdriet de vrije loop, maar steekt daarna nog even zijn tong naar ons uit. En dat blijft hij doen in het deel daarop. We krijgen accenten waar we ze niet verwachten. En plotselinge pauzes, waardoor je als luisteraar bijna voorover valt, omdat je meebeweegt met de muziek en Haydn totaal onverwachts aan de handrem trekt.

Scherzo uit Haydn's opus 33 nummer 5. Briljant gecomponeerd en oergeestig, vind ik. We gaan meteen door met de finale uit ditzelfde kwartet. En ik doe dat vooral om het bruggetje met Mozart weer open te stellen. Die finale is een deel dat bestaat uit een paar variaties op een onschuldig thema in een wiegend zesachtste Siciliano ritme. De Siciliano was oorspronkelijk een langzame dans, afkomstig uit Sicilië natuurlijk. Aan het eind versnelt het tempo naar presto. Oké, finale uit Haydn's opus 33 nummer 5, dus nu het Weller-kwartet.

De wiegende Siciliano-finale uit Haydn's opus 33, nummer 5. Dit stuk bracht Mozart op ideeën. Hij verzon een uitgebreide en sombere variant en gebruikte die als finale van zijn kwartet KV 421. Een weergaloos stuk met één variatie, de tweede, die een soort assertiviteitstest vormt voor de tweede violist die overal dwars tegenin moet spelen. En daarna een prachtige, droevige solo voor de altviool. We gaan luisteren naar het Arcanto-kwartet.

finale uit Mozarts kwartet KV 421 door het Arcanto kwartet. En dat bestaat uit Antje Weithaas en Daniel Sepets viool, Tabea Zimmerman alt en Jean-Guyen Keras cello. Ontroerend stuk, vind ik. En ook nog eens opgedragen aan zijn vriend Haydn. Ik kom later nog een keer terug op dit emotionele kwartet. En dit is meteen het einde van deel 4 van mijn programma Geniale Muziekvrienden, waarin ik zoveel mogelijk te weten probeer te komen over de vriendschap tussen Haydn en Mozart. Ook namens technicus Ronald Visser bedankt voor het luisteren. Feedback sturen naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Tot over een maand, dat wil zeggen dinsdag 7 augustus, weer om 7 uur. Dag. Een aanvulling van Bart van Oort. Ja.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. In 2025 wordt in Warschau weer het internationale Chopin pianoconcours gehouden. De laureaten van dit vijfjaarlijkse concours zijn vaak mensen van naam en faam. Maar soms worden de pianisten die op de tweede of derde plaats eindigen beroemder dan de nummer één. Want we kennen allemaal Vladimir Ashkenazy of Mitsuko Uchida. En die wonnen niet de eerste, maar de tweede prijs. En zo beroemd en gevierd als Ivo Pogorelic, die er zelfs al in een derde voorronde werd uitgeknikkerd, zijn er weinigen. In 2010 was het de Russische pianiste Juliana Avdeeva die nog voor haar landgenoot Daniil Trifonov de eerste prijs won op het concours. Ze was toen pas de tweede vrouw die dat voor elkaar kreeg, na Marta Argerich in 1965. Toch was het niet Avdeeva die zich vervolgens in de publieke belangstelling mocht koesteren, of in die van de grote platenlabels, maar Trifonov. Hij had in Warschau genoegen moeten nemen met een niet alleen voor hem teleurstellende derde prijs. Avdeeva laat zich inmiddels gelden als een uitzonderlijk pianist. Vandaag horen we haar excelleren in, hoe kan het anders, Frédéric Chopin. We beginnen met drie mazurka's, opus 59, gespeeld door Juliana Avdeeva.

U hoorde drie mazurka's opus 59 van Chopin, gespeeld door Juliana Avdeva op de Steinway-vleugel van Vladimir Horowitz. De voor concerten geprepareerde concertvleugels hebben altijd een nummer, zodat selecte pianisten bij Steinway hun favoriete vleugel in concertzalen kunnen bespelen. Horowitz had natuurlijk zijn eigen favoriet, waar niemand anders op mocht spelen. Deze CD18 maakt tegenwoordig deel uit van de Steinway-verzameling. Die is ondergebracht in het Tippett Rise Art Center in Montana, waar ook deze opnamen tot stand zijn gekomen. We gaan nu luisteren naar Juliana Avdeva, die de twee nocturnes opus 62 speelt van Chopin.

U hoorde Juliana Avdeeva die de twee nocturnes opus 62 van Chopin speelde. Ze vervolgt nu met Chopins Polonaise Fantasie in As groot opus 61.

U hoorde de Polonaise Fantasie, opus 61 van Chopin, gespeeld door Juliana Avdeva. Tot slot van deze uitzending luistert u naar Avdeva, die van Chopin de Fantasie, opus 49 en de Barcarolle, opus 60 speelt.

U hoorde tot slot van deze uitzending Juliane Avdeeva, die van Chopin zijn Fantasie opus 49 en de Barcarolle opus 60 speelde. Dit was Meester Pianiste. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dames en heren, welkom weer op de Concertzender bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur gaat u luisteren naar een recital met liederen van Robert Schumann, gezongen door de Amerikaanse bariton Thomas Hampson, onder begeleiding van Geoffrey Parsons. Hampson is vandaag de dag de 60 inmiddels ruim gepasseerd en wereldberoemd, maar u gaat hem horen in een recital uit 1989, toen hij zich als jonge, ambitieuze zanger aan het publiek presenteerde. Hampson betrad niet de geëigende paden, maar koos voor liederen van Schumann op tekst van Justinus Kerner. En we beginnen nu met 5 vroege liederen op tekst van deze dichter, die pas in 1933 uit de nalatenschap van Robert Schumann werden opgegraven. Gaat u luisteren naar Thomas Hampson, bariton, die begeleid wordt door Geoffrey Parsons, piano.

U hoorde 5 frühe Lieder van Robert Schumann door Thomas Hampson, bariton. Die werd begeleid door Geoffrey Parsons. Voor zijn opus 35 uit 1840 koos Schumann opnieuw gedichten van de relatief onbekende dichter Justinus Kerner. Het donkere karakter van de 12 verzen en de nadruk op hetgeen juist tussen de regels wordt gezegd, waren voor de componist een mooie inspiratie. Schumann verbond de 12 liederen tot een geheel, waarbij hij de inhoud van de tekst en de lagen daaronder probeerde te verklanken. Vertwijfeling en de vlucht uit de stad naar de natuur zijn de centrale romantische thema's die zich door de cyclus heen bewegen. U kunt gaan luisteren naar 12 gedichten van Justinus Kerner, opus 35, van componist Robert Schumann, gezongen door Thomas Hampson, bariton, met de legendarische liedbegeleider Geoffrey Parsons op piano. Een opname uit 1989.

U hoorde de klaviersonate in D groot en de fantasie voor klavier in C klein van Wilhelm Friedemann Bach door Anthony Spyri. Naast muziek voor klavier schreef Friedemann ook een handjevol kamermuziekwerken. Er staat bijvoorbeeld een sonate voor altviool en klavier op zijn naam. Nu was het in de barok gebruikelijk dat het klavier in zo'n sonate alleen akkoorden en een baslijn te spelen had. Maar Friedemann kiest voor een interessanter type, de sonate met een concertant klavier. Hier heeft de klavicinist geen louter begeleidende rol, maar gaat hij de dialoog aan met de altviool. Dit type sonate heeft Friedemann duidelijk van zijn vader afgekeken.

Dat was de sonate voor altviool en concertant klavier in C-klein van Wilhelm Friedemann Bach met Nobuko Imai, altviool, Roland Puntin en clavecimbal. We zeiden het net al, als u in dit werkje van Sebastian terug meent te horen, hebt u zich niet vergist. Dat geldt beslist niet voor de muziek die we nu gaan horen. In zijn 12 Polonaises zoekt Friedemann de empfindzame stijl op, waarmee zijn broer Emmanuel beroemd werd. En met succes. Nog in 1819 moest de bundel worden herdrukt. Deze stukken zullen bij veel amateurs op de lessenaar hebben gestaan. Bij zulke muziek was het klavichord. Paul Simmons speelt nu voor ons de Polonaises nummer 3, 4, 5, 9 en 10.

U hoorde 5 van de 12 Polonaises, valk 12, van Wilhelm Friedemann Bach. Een gedetailleerde speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl. Tot zover ons korte overzicht van deze oudste Bach-zoon Wilhelm Friedemann. Volgende week zijn we bij u terug. En dit was Sans Souci bij de Concertzender, samenstelling Wouter Steenbeek.

0: U luistert naar De Concertzender. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Klassiek, jazz, wereldmuziek en bijvoorbeeld ook crossover. Luistert u graag naar ons, wordt u dan vriend van De Concertzender. Kijk daarvoor op onze website concertzender.nl. En daar vindt u trouwens ook alle informatie over onze programma's. Onze website dus, concertzender.nl.
1: Hoop dat we deze maand nog meer van Smetana's opera's ook zullen horen.

Dag. Fijn dat u naar de Concertzender luistert, waar we proberen onterecht verwaarloosde muziek onder het stof vandaan te halen. Ik ben Thijs Boemer. Vandaag deel 4 in mijn serie Herkansing voor Hummel. Vanaf begin 1804 is Hummel in dienst van het rijke vorstenhuis Esterhazy. Hij moet daar een groot ensemble dirigeren. En al helemaal voor die tijd gigantisch. Want het bestaat uit zo'n 100 muzici. Eén van die muzici heeft een dubbelfunctie. Hij zit vooraan bij de cello's en hij heeft ook nog een deeltijdbaan als houtvester. Hij heet Adam Liszt en in 1812 wordt hij vader van een zoon, Ferenc of Frans. Hummel geeft ook nog piano, viool en celloles aan de jongens van het koor. En zoals ik de vorige keer al vertelde, hij krijgt geregeld opdracht van de vorst om nieuwe religieuze muziek te componeren. Vorst Nicolaus is zeer tevreden met zijn missen. Ik ook, als ik zo onbescheiden mag zijn om mijn mening naast die van een vorst te zetten. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de 5 missen van Hummel eigenlijk nooit worden uitgevoerd. De 2e mis, die hij schrijft, is voor mij het absolute hoogtepunt in zijn religieuze oeuvre. En het is veelzeggend dat er, voor zover ik weet, maar 1 opname van bestaat. Gelukkig wel een kwalitatief hoogstaande onder Richard Hickox. De toonsoort waar de mis in staat doet al vermoeden dat het om een emotioneel werk gaat. D. Klein was ook voor Mozart het vehikel om onrust en somberheid te verklanken. Hij deed dat onder andere in een pianoconcert, KV 466, dat Hummel ongetwijfeld een aantal keren heeft gehoord en waarschijnlijk ook zelf heeft gespeeld toen hij bij Mozart in huis woonde. Ik laat een kort fragment van het begin van dit concert horen, omdat de opening van Hummels mis daar duidelijk op geënt is.

Met het onrustige begin van Mozarts pianoconcert in D-klein in het achterhoofd gaan we nu luisteren naar Hummels mis in diezelfde toonsoort. We horen Collegium Musicum 90 onder Richard Hickox en als soliste Susan Gritton sopraan, Pamela Helen Stephen mezzo, Mark Padmore tenor en Stephen Varco bariton.

U heeft geluisterd naar het kwartet Oxalis en zij speelde het kwartet voor piano, viool, altviool en cello van Georges Antoine. Antoine was een veelbelovende componist, wat al vroeg bleek. Namelijk op 10-jarige leeftijd ging hij al naar het conservatorium in zijn geboorteplaats Luik. Maar in de zomer van 1914 brak dus de oorlog uit en meldde hij zich aan bij het leger met het idee dat het allemaal niet zo lang zou duren. Na de slag om de IJzer in oktober 1914 en de daaropvolgende ijskoude winter werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Na zijn verblijf daar werd hij eervol ontslagen uit het leger en hij vertrok naar Frankrijk, waar hij onder andere de twee liederen schreef die u nu kunt gaan beluisteren. Allereerst is dat L'amour des amants op een tekst van de Franse dichter Charles Baudelaire. Een tekst die door veel componisten op muziek is gezet, waaronder door onder andere Claude Debussy en Leo Smit. U hoort de bariton Patrick Delcour, begeleid op de piano door Luc Devaux.

U hoorde Patrick Delcour, bariton, en Luc de Vaux piano, met de uitvoering van het lied L'amour des amants. En het tweede lied is op tekst van de Franse dichter Paul Verlaine, Chanson d'automne. Ook deze tekst is door veel componisten gebruikt, zoals door Benjamin Britten en Alphonse Diepenbrock. Maar nu hoort je hem dus in de versie van Georges Antoine.

Dat waren weer Patrick Delcour, bariton, en Luc Devaux, piano. Dit keer met het lied Chanson d'automne van Georges Antoine. In de zomer van 1918 begon het grote offensief door de geallieerden. Antoine meldde zich opnieuw bij het Belgische leger. Hij maakte de bevrijding van Brugge mee, maar werd opnieuw ziek en overleed op 15 november 1918. Je hoort nu, tot slot van deze uitzending, zijn sonate voor viool en piano opus 3 in As groot door Shirley Laub, viool, en Jean-Claude van den Einden, piano.

Tot slot van deze uitzending heeft u geluisterd naar de vioolsonate opus 3, uitgevoerd door Shirley Laub, viool, en Jean-Claude van den Einde, piano. Tot zover dus deze wandeling en ook het eerste programma in een korte serie over componisten die zich hebben aangemeld voor de Eerste Wereldoorlog. Wilt u meer weten over het programma en dus de muziek die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat altijd lezen in de gids op onze site concertcenter.nl, ook te lezen natuurlijk via onze app. Het programma werd samengesteld door Peter Simmers.

Dit is de Concertzender met een serie over het strijkkwartet door Leo Samema. Haydn had in wezen twee beroemde leerlingen, dat wil zeggen twee componisten die bij hem de kunst hebben afgekeken. Eerst Mozart, later Beethoven. Mozart leerde al luisterend en spelend. Hij speelde toen hij in Wenen ging wonen geregeld met Haydn kwartet. Beethoven was een echte leerling, al leerde hij meer van de muziek van Haydn dan van Haydn zelf. Mozarts leren door te luisteren, te kopiëren en vooral heel veel te schrijven had als gevolg dat zijn muziek, zeker tot zijn 22e levensjaar, een weerslag is van zijn reizen en zijn studie. Zo kwam hij op reis met zijn vader door Italië in contact met de Italiaanse strijkersschool en met de Italiaanse opera. Tijdens zijn eerste Italië-reis ontmoette hij ook Sammartini en schreef op weg naar Milaan in Lodi het kwartet in G grote terts, Kuchel 80. Met onderaan het manuscript de tekst Lodi, 15 maart, 7 uur 's avonds. Mozarts eersteling is driedelig, met een menuet als slotdeel. Het rondo dat we erachteraan horen, heeft hij pas 3 jaar later geschreven. Het is uitgelaten muziek, echt van een tiener die zich voor de eerste maal op het terrein van het strijkkwartet begeeft. Hier komt dat kwartet. Het kwartet in G, Kuchelverzeichnis 80. De delen Adagio, Allegro, Menuetto, Rondo, Allegro door het Festetisch kwartet.

U heeft geluisterd naar de eerste twee delen van de zesde symfonie van Johann Rufinaccia door de BBC Philharmonic onder leiding van Gianandrea Noseda. En deze symfonie is een werk in de traditie van Beethoven en in zijn grootschaligheid ook in de traditie van Schubert. En soms heb je het gevoel dat Bruckner een paar nootjes aan de partituur heeft toegevoegd. Alle aspecten van de romantische symfonie zijn aanwezig. En het is daarom des te vreemder dat Rufinaccia in het tweede deel van zijn carrière weinig tot niets heeft gecomponeerd. Sommigen beweren dat de overdonderende aanwezigheid van Brahms in zijn omgeving hem de inspiratie heeft ontnomen. In ieder geval is hij als componist langzaam van het toneel verdwenen. U gaat nu luisteren naar het derde en het vierde deel van zijn zesde symfonie. Het Largo is somber, met ronkende klarinetten, fagotten en lage strijkers. En de finale is juist feestelijk en knap gecomponeerd, zodat we ons afvragen waar is die muziek van Johann Rufinaccia toch gebleven? Luistert u naar de BBC Philharmonic onder leiding van Gianandrea Noseda.

U hoorde het derde en vierde deel van de zesde symfonie van Johann Rufinaccia door de BBC Philharmonic onder leiding van Gianandrea Noseda. Dit werk heeft in feite anderhalve eeuw niet meer geklonken en dat is, zoals u heeft kunnen horen, erg jammer. Radio Romantica werd ook deze week weer voor u samengesteld door Pieter de Oude.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van In de Schijnwerper, voorheen ons programma Componist van de Maand. Bij regelmaat kiest de Concertzender voor een bepaalde componist en die zetten we dan in de schijnwerper in die periode. Dat doen we op de werkdagen tussen 4 en 5 uur. En dit keer in de schijnwerper Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. En deze aflevering van In de Schijnwerper beginnen we met Robert Schumanns symfonie nummer 2 in C groot, opus 61, gecomponeerd in 1845-1846. 4 delen, Allegro, Scherzo, Adagio en de finale Allegro. We gaan luisteren naar het orchestre Révolutionnaire et Romantique onder leiding van dirigent John Elliott Gardiner.

het quintet voor fluit, viool, altviool, cello en harp, in 1928 gecomponeerd door marineman Jean Crasse. Ik heb in vorige delen van deze uitzending over hem al muziek laten horen die hij schreef voor zijn kinderen. Een van die kinderen stak qua talent met kop en schouders uit boven de rest. Dat was Colette, die later een beroemd pianiste werd. Ze trouwde met de naar Frankrijk geëmigreerde Poolse componist Alexander Tansman. Voor Colette componeerde Crasse in 1931 een pianoconcert. Zoals vaker bij hem vind ik het langzame deel daaruit verreweg het beste. Hij is echt in zijn element als hij de broeierige sfeer probeert te verklanken van een warme nacht op zee onder de tropenhemel vol twinkelende sterren. De hobo speelt een Arabisch klinkende melodie en een zoetgefooiste romantische cello-solo geeft wat ontspanning. De piano brengt soms Oost-Aziatische klanken voort. Een aanrader voor filmregisseurs, vind ik. We horen pianist Alain Jacon met het Orchestre Philharmonique du Luxembourg onder leiding van Jean-François Antonioli.

Het langzame deel uit het pianoconcert van Jean Kras was dat. Er bestaat een historische opname van dit stuk waarop de pianopartij werd gespeeld door zijn dochter Colette, aan wie hij dit concert had opgedragen. In het jaar dat hij dit stuk schreef, 1931 was dat, kreeg hij de felbegeerde sterren op zijn uniform gespeld. Hij werd schout bij nacht en kreeg het bevel over de oorlogshaven van Brest. Na al die jaren van zwerven over de wereldzeeën en de bijbehorende heimwee kon hij eindelijk thuis gaan wonen. Lang heeft hij daar niet van kunnen genieten, want in april 1932 kreeg hij keelkanker en een half jaar later was hij dood. Kort daarvoor schreef hij nog drie liederen die hij opdroeg aan zijn innig geliefde vrouw Iseur. Hij schreef zelf de gedichten. We draaien daaruit de nummers 1 en 3. Le rencontre, de ontmoeting aan zee, en daarna la mort, waarin de geliefden kort na elkaar sterven en naast elkaar begraven worden. We horen bariton Lionel Peintre, sopraan Mélanie Boisvert en pianist Alain Jacon. En deze liederen vormen meteen het einde van een serie van 4 programma's getiteld In Zee met Jean Kras. Samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Jorrit-Jan Niesink. Bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren? Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs is met een H.

Muziek staat centraal bij de concertzender 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. Dankzij de nieuwe concertzender Radio App voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en makkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de concertzender Radio App. Download hem nu gratis via Google Play Store of App Store. Of ga zoeken op concertzender.nl. Concertzender.nl.

De zes virtuose strijkkwartetten uit 1785 van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges zijn iets anders dan zijn vorige strijkkwartetten. Natuurlijk blijft het salonmuziek, maar aan de andere kant slaat de componist al een weg in die vooruitwijst naar de vroege romantiek. Maar ook dit keer zweven we tussen majeur en mineur of andersom, en ook hier is de Creoolse melancholie duidelijk aanwezig. Deze opus 14 horen we nu met het Apollon-kwartet. Het grote verschil met de vorige strijkkwartetten is dat deze langer zijn en dat de strijkinstrumenten solistisch aan het woord komen. Dit alles is te horen in het eerste strijkkwartet in D groot.

Het Apollons Quartet speelde het eerste strijkkwartet in D groot van Joseph de Saint-Georges. En dan gaan we nu verder met het tweede strijkkwartet in Bes groot uit opus 14. In dit werk komen we weer eens in de wereld van de opera. Het andante, het tweede deel van dit kwartet, is eigenlijk een opera-aria. Maar op het einde horen we een mooi duet voor twee violen.

Dreigesänger op. 42 van Brahms werden gezongen door het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman. In 1887 schrijft Brahms een verzameling van 11 korte en vrolijke zigeunerliederen voor koor en piano. En hierin combineert hij het idiom van zijn eigen Hongaarse dansen en de vocale Liebesliederwalzer, zonder meer zijn bestsellers, met name in de 19e eeuw. De teksten zijn vertaald uit het Hongaars en hier en daar gebruikt Brahms een melodie uit die streken. Goed beschouwd is het zigeunermuziek, maar het geromantiseerde beeld is bijna altijd in Brahms muziek aan of onder het oppervlak aanwezig.

In de Zigeunerlieder is het tjardasritme de stuwende kracht en de piano imiteert veelvuldig het cymbaal. Brahms schreef deze muziek puur voor de lol en het is bovendien deze muziek die hem de meeste internationale bekendheid bezorgde. Luistert u naar de 11 Zigeunerlieder opus 103. Ze worden gezongen door het Deens Nationaal Radiokoor, wederom onder leiding van Stefan Parkman. En de piano wordt bespeeld door Bengt Forsberg.

U hoorde de Zigeunerlieder van Johannes Brahms door het Deens Nationaal Radiokoor dat onder leiding stond van Stefan Parkman, met aan de vleugel Bengt Forsberg. Tot slot van deze Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar de 6 kwartetten opus 112 voor koor en piano. Hierin combineert de componist de opgewektheid van de Zigeunerlieder in de nummers 3 en 6 met pure romantische melancholie in de eerste twee nummers. Sehnsucht en Nostalgia, dat zijn de donkerste gedachten die Brahms ooit aan een koor heeft toevertrouwd. De uitgesproken depressieve gedichten van Franz Kugler, vol met beelden van eenzaamheid en onvervulde verlangens, voorziet de componist van nerveuze en sombere muziek. Even goed, gaan we toch luisteren naar de 6 kwartetten opus 112 van Brahms door het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman met wederom aan de vleugel Bengt Forsberg.

U hoorde tot besluit de zes kwartetten opus 112 van Brahms door het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman met aan de piano Bengt Forsberg. Daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze Radio Romantica. Dat werd samengesteld door Pieter de Oude.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit muziekmakersgebouw Music Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie programma's met als titel Klankkleur. We maken een reis door een landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het universum gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Om te beginnen bevinden we ons in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen, opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen ze beschouwen als karakterstukken, geschreven toen de jonge componist in Leipzig woonde en werkte. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann. Luistert u naar de pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren twee aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenholz zat achter de piano. Max Reger nu. Max Reger had later in zijn leven geen hoge pet op van zijn vroege werken, zoals zijn opus 25, vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en dan gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Grieg om de hoek komt kijken. En hij eindigt met een vrolijke mazurka. Dit alles horen we nu uitgevoerd door pianist Markus Becker.

Dat was de sonate voor harp in C-klein van Jan Ladislav Dusik. Voorafgegaan door twee duo's voor harp en fortepiano. U hoorde uitvoeringen met de harpiste Jung-hee Kim en de pianiste Laure Colladan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vierde aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroege romantische tijd. Samengesteld door Cassandra van Acht. En de techniek werd vanavond verzorgd door Jaap Dijker en Mario van Elten. De presentatie was in handen van Charlotte Stoppelenburg en mijn naam is Didwien van Delft. Als aanvulling laten we nog pianomuziek van Jan Ladislav Dusik horen, namelijk de progressieve sonate opus 67 nummer 3 in C groot voor piano vierhandig. Luister tot 11 uur naar de pianisten Hanus Barton en Jana Magaratskova.

Dit is de concertzender. Welkom bij De Wandeling. Vandaag aandacht voor de Deense componiste Nancy Dalberg Hansen. Ze werd geboren in 1881 op het familielandgoed Beustroep bij Slagelse op het eiland Zeeland. Ze groeide op een ander familielandgoed, Mullerop, in Koepjerk op het eiland Funen. Haar vader was een rijke chemicus en fabriekseigenaar. En zoals in die kringen toen gebruikelijk was, kreeg Nancy pianolessen. Toen ze aan het conservatorium wilde gaan studeren, stond hij echter niet toe dat ze naar Kopenhagen ging. Hij vond dat die plekken bestemd waren voor minder bedeelden. Ze trouwde op haar 20e met officier Erik Dalberg, die dezelfde artistieke interesses had als zij, en ze vestigde zich in Kopenhagen. Hij was een amateurschilder en schreef gedichten, waarvan Nancy er een aantal op muziek zette. Ze bleef piano studeren, maar door een blessure zat er geen toekomst in als pianiste. Vervolgens nam ze privélessen muziektheorie en compositie bij achtereenvolgens Johan Svensson, Fini Henriques en Carl Nielsen. Haar studie bij Carl Nielsen leidde ertoe dat ze hem ging assisteren bij het orchestreren van zijn werk. Regelmatig keerde ze terug naar het levendige sociale leven op de diverse landgoederen op Funen. Ook was Nielsen zomers de gast op het landgoed in Mollerop. Hier ontmoette Nancy opnieuw de 20 jaar oudere componiste Hilda Sehestedt, die ze sinds haar kindertijd kende. Beiden deelden in meerdere opzichten hetzelfde lot. Ze leefden een sociaal veilig leven en konden concerten van hun eigen werken organiseren. Beiden hadden talent en waren geschoold, maar ervoeren tegenstand vanwege het feit dat ze componeerden en vrouw waren. Het oeuvre van Dalberg is niet groot en bestaat uit liederen, kamermuziek en orkestwerken, voornamelijk gecomponeerd in de periode 1914-1935. Ze werd de eerste Deense vrouw die een symfonie schreef. Van de 3 strijkkwartetten die ze componeerde, laten we in dit uur 2 horen. We beginnen met het kwartet voor 2 violen, altviool en cello nummer 1 in D-klein door het Nordic String Quartet. Er zijn 4 delen. Het eerste deel is getiteld Allegro Appassionato.

het uit zijn eigen pianokwartet gerecyclede langzame deel uit Beethovens allereerste pianosonate, opus 2, nummer 1. Uit diezelfde sonate heb ik trouwens de tune van deze serie programma's geplukt. Hier komt hij nog even. Past perfect bij de ambitieuze jonge pianist en componist die wel even de wereld zou gaan veroveren. Wat hem natuurlijk ook wonderwel is gelukt.

lekkere, pittige muziek van hemelbestormer Beethoven, die we gebruiken als tune voor deze programmaserie getiteld Lastige Leerling. Maar nu nog even terug naar dat langzame deel uit dat derde pianokwartet. Dat begint zo.

Zo begint dus dat langzame deel uit dat derde pianokwartet van de jonge Beethoven. En nu wil ik laten horen dat deze vredige muziek niet zomaar uit de blauwe hemel was komen vallen, maar dat hij intensief had geluisterd naar het langzame deel uit een sonate voor piano en viool van Mozart, KV 296. Ik zei het al, er werd aan het Hof in Bonn, waar Beethoven werkzaam was, erg veel muziek van Mozart gespeeld.

Dat was het langzame deel uit Mozarts vioolsonate KV 296, bron van inspiratie voor de 15-jarige Beethoven. Ik vind het altijd erg leuk en verhelderend om zo'n beetje door te dringen in hoe composities tot stand komen. Goed, dan rest ons nu nog de finale van Beethovens derde pianokwartet. Een lekker vlot stukje waarvan het begin mij ook weer sterk aan Mozart doet denken. Met een paar verfijnde loopjes waarin de pianist laat horen dat zijn vingers met de snelheid van het licht over de toetsen vliegen.

terecht, dit applaus voor pianiste Marta Argerich and Friends. Ze speelde de finale van Beethovens derde pianokwartet in C groot, WOO 36 nummer 3. Ik had het er al over dat Beethoven een tijd lang altviolist was in het Hoforkest. Hij kon het erg goed vinden met een ander orkestlid, een violist en fluitist die even oud was als hij. Die heette Anton Reicha en was van boheemse komaf. Later heeft Reicha zijn autobiografie geschreven en daarin staan een aantal herinneringen aan de periode dat hij samen met Beethoven in het orkest zat. Ik lees er een stukje uit voor. Tijdens een concert kregen we allebei kippenvel van een jonge gravin die een aria zong uit het eerste bedrijf van Mozarts opera Idomeneo. Haar uitvoering en de muziek speelden nog wekenlang door ons hoofd. Dat zal ik nooit vergeten. Tot zover de woorden van Reicha. Nieuwsgierig ben ik op zoek gegaan naar die aria. Hier komt die. Een aria van Elektra uit het eerste bedrijf van Mozarts opera Idomeneo. Een indrukwekkende combinatie van woede en verdriet.

een heftige aria uit Mozarts opera Idomeneo. Beethoven en zijn vriend Anton Reicha waren er weg van. Toen Reicha 17 was, mocht hij door het hoforkest een eigen symfonie laten uitvoeren. Die symfonie is verloren gegaan, maar we hebben nog wel Reicha's verslag van hoe de repetitie verliep. Ik lees een stukje voor. Je had me moeten zien rennen van de ene lessenaar naar de andere om duidelijk te maken wat ik wilde. Het was lachwekkend. Eén dag wond ik me zo ongelooflijk op dat ik een klap tegen de fagot gaf, zodat het mondstuk de keel van de fagotist inschoot. Ik brak een strijkstok doormidden en rukte de kam van Beethovens altviool. Uit diezelfde autobiografie van Reicha komen we ook het een en ander te weten over Beethovens manier van piano spelen. De pianofortes van rond 1790 waren berekend op verfijnd en beschaafd spel, zoals dat van Mozart. Maar onder Beethovens krachtige handen legde menige vleugel het loodje. We laten even Reicha aan het woord. Hij had mij gevraagd om de blaadjes om te slaan, maar ik was vooral bezig met de gebroken snaren uit de pianoforte te rukken, omdat de hamertjes daartussen vast bleven zitten. Dus als ik niet om hoefde te slaan, danste ik rond het instrument, rukte hier en daar een snaar uit de piano en bevrijdde soms vastzittende hamertjes. Ik werkte eigenlijk harder dan Beethoven zelf. Tot zover Reicha. Nog even wat over Reicha zelf. Na wat omzwervingen verhuisde hij naar Wenen, waar Beethoven en hij hun vriendschap voortzetten. En net als Schubert en Beethoven kreeg Reicha daar ook les van Salieri. In Wenen componeerde hij waanzinnig veel in allerlei genres, maar om een of andere duistere reden liet hij zijn muziek nooit uitgeven. Vanaf 1806 woonde hij in Parijs, waar hij een uitgebreide lespraktijk had en uiteindelijk ook leraar werd aan het conservatorium. Ik noem een paar van zijn leerlingen, Liszt, Berlioz en Franck, niet de minste dus. Reicha was nogal een excentriekeling. Toen de 15-jarige Mendelssohn Parijs bezocht, beschreef hij hem in een brief. Antoine Reicha, de woeste jager waar iedereen zo bang voor is. Hij jaagt op parallelle kwinten. Tot zover Mendelssohn. Reicha's specialiteit was contrapunt, het schrijven van fuga's en kanons. De enige muziek van hem die nog wel eens wordt uitgevoerd zijn quintetten voor blazers. Dat hij ook religieuze muziek heeft geschreven, dat wist ik niet. We draaien een kort gedeelte uit zijn Te Deum, waarin we duidelijk kunnen horen hoe goed hij was in het fugatisch componeren.

Deeltje uit Reichas Te Deum. In 1790 stierf de Oostenrijkse keizer Jozef II. En dat was een broer van die keurvorst in Bonn, ja, Beethovens werkgever. En die kwam op het idee om Beethoven, die pas 20 was, een rouwkantate te laten schrijven. Zijn oudere collega-componisten waren jaloers. En de blazers zeiden dat het stuk onspeelbaar was. Daarom is de kantate nooit uitgevoerd. We horen het openingskoor. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Reacties graag sturen naar thijs.bonger@concertzender.nl. Thijs.bonger@concertzender.nl. Dag.

plechtig openingskoor uit Kantate auf den Tod Kaiser Josef II van de 20-jarige Beethoven. En daarmee sloten we deel 4 van Lastige Leerling af.

U bent afgestemd op de concertzender en we gaan nu luisteren naar het programma De Wandeling. Wat voor programma is De Wandeling eigenlijk? Nou, dat is een programma dat een beetje afwijkt van de gebaande paden, maar ja, die je toch niet verder voor uit het oog verliest eigenlijk. De vorige wandeling naar het minder bekende hebben we gewijd aan Johann Friedrich Dohls junior en Joseph Haydn. En vandaag gaan we daar een vervolg aan geven. Het was wat Haydn betreft de aanleiding van een dubbel cd waarop twee Engelse gelegenheidsensembles onder leiding van Dennis McCaulin minder bekende amusementsmuziek, zo kunnen we het eigenlijk rustig noemen, speelden. Van die cd nu een van Haydn's Nocturni, die in F groot, Hoboken 2, nummer 26. De uitvoerende groep is het Jessop Haydn Ensemble van de Universiteit van Sheffield.

Dit is het programma De Wandeling. U hoorde Dennis McCaldin, die het Yes op Haydn ensemble leidde door Haydn's Notturno in F. De vorige keer hebben we Johann Friedrich Doles Jr. aangeduid, of geduid eigenlijk, als de zoon van een van Bach's opvolgers als Thomas Cantor in Leipzig. Dat maakt eigenlijk wel wat nieuwsgierig, wat vader Doles dan wel geschreven heeft. Maar daar hebben we tot nu toe geen hoorbare bewijzen van kunnen vinden, helaas. We doen het dus even met de sonates van Doles Jr. die Jenny Sonjin Kim op cd zette. We zijn toe aan de vierde sonate en die wordt op een pianoforte gespeeld. We gaan er nu naar luisteren.

Dit was Jenny Sonjin Kim op haar pianoforte in de vierde klaviersonate van Johann Friedrich Dohls. Uit de Notturni van Joseph Haydn, nu nummer 29 in C groot. We gaan weer luisteren naar het Jessop Haydn Ensemble onder leiding van Dennis McCaulin.

U hoorde George Vachnadze, die 31 van de 33 miniaturen voor piano speelde van Gia Cancelli. Dit was Meester Pianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

0: U luistert naar de Concertzender. Welkom bij Leven Beethoven. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Beethoven werd geboren en de Concertzender schenkt een jaar lang, iedere werkdag, aandacht aan de muziek van deze grote componist. Op maandag praten we met een kenner over de muziek die de rest van de week te horen zal zijn tussen 10 en 11 uur 's morgens. Vandaag zit bij mij aan tafel Leo Samama. Leo is muzikoloog, componist en schrijver en je hebt ongelooflijk veel gedaan, las ik. Lesgegeven op conservatoria, je bent recensent geweest bij de Volkskrant, was directeur bij het Nederlands Kamerkoor en je hebt een aantal boeken geschreven, onder andere over het strijkkwartet. En naar aanleiding van dat boek ben je sinds een jaar aan de Concertzender verbonden met een wekelijks programma op de zondagmiddag over het strijkkwartet. Dus met wie kan ik beter praten over de strijkkwartetten van Beethoven dan met jou? Leo Samama, hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: We gaan een heleboel van zijn eerste strijkkwartetten bespreken en laten horen deze week. Maar voordat we daarover gaan praten, gaan we eerst eens een stukje beluisteren.

0: En dat was een gedeelte uit het eerste deel van het strijkkwartet nummer 1 in F groot, opus 18. Gespeeld door het Belcea-kwartet. Leo, meteen een interessant gegeven vond ik. Ik las dat in jouw boek. Dat het heeft de titel nummer 1 gekregen, dit strijkkwartet. Maar het is niet het eerste strijkkwartet wat Beethoven heeft geschreven.
1: Nee, het is sowieso niet het eerste werk voor kwartet dat hij heeft geschreven. Want dat heeft hij veel eerder gedaan, al toen hij een jaar of 20 was. Dus zelfs voordat hij bij Haydn in de leer kwam. Maar het is ook niet het eerste van de serie. Zoals het wel vaker gaat, is de serie zoals wij die nu kennen, de volgorde, is de uitgave. En het componeren zelf is in een iets andere volgorde gegaan. Nummer 3 is eigenlijk het eerste geschreven. En nummer 1 was als derde gecomponeerd. En de reden om dat zo te doen was vooral omdat in gesprek met vrienden men vond dat toen derde kwartet beter was. En dus heeft hij het naar voren geschoven. Dat geeft nog iets anders aan. En dat is wat we ook vaak vergeten. Beethoven was de eerste componist die zijn opusnummers en alles wat daarmee te maken had strikt bijhield. Bij alle andere componisten tot grofweg 1810, 1820 weten we dat de opusnummers vooral verbonden waren aan de uitgave en dus werden genummerd door de uitgever.
0: Maar hij deed het zelf.
1: Hij bepaalde dus ook precies welke stukken wel een opusnummer kregen. En hij heeft minstens evenveel stukken geschreven die geen opusnummer kregen. Die noemen wij tegenwoordig werken ohne Opuszahl, WOO. Maar dat had vooral te maken met het feit dat hij ze zelf niet vond horen bij de echte grote werken. Dus daarin was hij alweer uniek ook.
0: Nou, er is nog heel veel meer over zijn uniciteit te vertellen. Maar je zei al even, dit is niet zijn eerste werk voor strijkers. Hoe oud was hij toen hij begon met echt het strijkkwartettenwerk?
1: Nou, dat was ietsje later. Hij was getraind, hij speelde goed viool, maar niet goed genoeg om daar een carrière in te maken. Hij was pianist. Dus zijn vroegste werken zijn pianowerken. Pianoconcerten en dat soort dingen heeft hij geschreven toen hij 12, 13, 14 jaar was. Heeft toen ook al grote roem daarmee geoogst, zelfs in Nederland. Maar met kwartetten is hij, voor zover wij het kunnen nagaan, vooral begonnen toen hij zo rond de 20 was en langzamerhand ook bewust meer was van het werk van Mozart en Haydn. We weten dat hij in 1787 naar Wenen is gegaan als jongetje van 17 om te kijken of hij met Mozart in contact kon treden. Voor zover we weten is dat niet gelukt. Maar dat neemt niet weg dat hij dus moet hebben geweten wat er was. Er werd aan het kwartet zelf in Bonn, waar hij vandaan kwam, niet zoveel gedaan. Dat was toch een ander soort keurvorstelijk hof waarin opera en orkesten een belangrijke rol spelen dan kamermuziek. Dus je ziet gewoon puur aan de praktijk dat hij ergens rond zijn 20ste dat voor het eerst heeft gedaan. Daar ontevreden over was, het is blijven liggen. Dan vervolgens gaat hij naar Haydn toe in 92, 93. Maar Haydn was vrij snel alweer naar Londen vertrokken voor zijn tweede tournee. En toen heeft Haydn hem ondergebracht bij Albrechtsberger. En Albrechtsberger was een contrapunticus. Die leerde hem de oude technieken. En door die oude technieken moest hij dus oefeningen maken. En die deed hij in strijkkwartet. Dus we hebben een paar typische Palestrina contrapunt oefeningen van hem voor strijkkwartet. En toen langzamerhand zien we dat hij zich als pianist in Wenen een plek verwierf. Kwam hij in contact ook met iemand die zeer belangrijk was, Baron van Swieten. Van Swieten was in Wenen geboren, maar zijn vader kwam uit Leiden. Was een arts, was de hofarts van keizerin Maria Theresa. En deze van Swieten was een muziekfanaat. Hij was gewoon diplomaat, hij was directeur van de hofbibliotheek, et cetera. Maar hij was een muziekfanaat. En van Swieten heeft op een bepaald moment een club bij elkaar gebracht van wat ze dan noemen aristocratische adel. Dat wil zeggen in dit geval de cavalieren. Dus dat waren eigenlijk ridders, zou wij bijna zeggen. En die hadden geld. En van Swieten had geen geld. En van Swieten regelde dus door zijn contacten dat de heren met geld betaalden voor composities bij de componisten waar hij dan de opdracht voor gaf. En zo heeft hij dus, denken wij, Beethoven in contact gebracht met Lobkowitz, prins Lobkowitz. En prins Lobkowitz heeft toen op een bepaald moment, die had Haydn ook gevraagd om stukken te schrijven. En die heeft op een bepaald moment aan Beethoven gevraagd om een serie kwartetten te schrijven, want die had een eigen huiskwartet. En toen heeft Beethoven toen begonnen met opus 18. En iets later heeft hij Haydn ook gevraagd om kwartetten te schrijven, opus 77 voor Haydn. En Haydn na twee kwartetten kwam, denken wij, in contact met die van Beethoven, want die heeft hij op repetitie moeten horen, want er werd veel gerepeteerd bij de Lobkowitz en daar kwam Haydn ook. En ik denk dat Haydn toen geschrokken is. Dat hij toen dacht, mijn leerling heeft mij nu voorbij gestreefd. Want hij is na nummer 2 is hij subiet gestopt. Heeft toen niet meer doorgegaan met de nummer 3. De opdracht was 6 kwartetten. Daar is hij mee gestopt. En heeft dat verder gelaten. Hij heeft nog 1 kwartet geschreven, opus 103. En dat was het. En we merken gewoon dat Haydn door had. Ik ben nu voorbijgestreefd door mijn eigen student. En zo begon dus opus 18 al direct met een zekere voorsprong. Maar Beethoven heeft er toch nog een flink aantal jaren aan gewerkt. En op een bepaald moment heeft hij ook ze teruggetrokken. En weer opnieuw daarna gekeken. Ook in correspondentie met een vriend van hem, Karel Amenda, geeft hij ook heel duidelijk aan van jongens, ik ga toch nog herschrijven dingen. En zo is uiteindelijk die cyclus pas in 1801 verschenen. Dus het relatief laat, omdat hij toen in 1801 niet bij opus 18 zat, maar hij zat al bij opus 27 en 30. Maar het geeft wel aan hoe secuur en precies Beethoven was. Beethoven was, wat wij dan ook zien, en dat had hij echt van Haydn geleerd, een architect. Iemand die met zijn brein, met zijn volledige intelligentie, 100% probeerde om het beste uit zijn materiaal te haken. En dat hoorden we net ook. Want we hebben net het begin gehoord van, van het kwartet, opus 18 nummer 1. Dat motiefje, die, paradam, pam, pam, is een signaal. En hij blijft eindeloos in dat signaal hangen. Gaat dan vervolgens uit dat signaal een melodie maken. Daardoor ontstaat er energie tussen dat krachtige signaal en die lyrische melodie. Dan schuift hij langzamerhand na een aantal minuten door naar het tweede thema. En dan pakt hij, dat is ongeveer waar we hem eruit hebben gehaald, pakt hij opeens dat ritmische gegeven, pam, paradam, pam, pam, pakt hij weer terug. En daarmee is de cirkel gesloten, kan hij de brug slaan naar de verwerking van het materiaal. Dan gaat hij er echt mee knutselen. Dat is de doorwerking in het midden van het stuk. Om aan het einde weer terug te keren tot het begin. Omdat we moeten toch een gevoel hebben dat we weer thuiskomen. En vergeet niet, dat klinkt nu een beetje huiselijk, maar de recensies in Beethovens tijd spreken op een bepaald moment dat het is, als je bij Beethovens muziek, als je daarnaar luistert, dat het net is alsof je met een goede vriend in het bos gaat wandelen en hij laat je verdwalen. Maar gelukkig kom je toch veilig weer thuis. Nou, dat is een recensie die ik nu bijna letterlijk citeer uit 1799 van een vioolsonate van Beethoven. En dat was door veel mensen in die tijd werd dat zo ervaren.
0: Ja, dus het was eigenlijk, kun je zeggen, een moeilijke muziek voor de luisteraar in zekere
1: zin? Nou, het was
0: niet
1: per se moeilijke muziek, maar het was wel muziek die niet conventioneel was. Ja. Je kon er niet achterover leunen en het over je heen laten waaien, want dan raakte het kluts kwijt. Maar het geeft ook aan dat men dus kennelijk gewend was om een stuk te willen volgen. Ja. Om te begrijpen wat er gebeurde.